marrapel. Kamangwana ati zwale au fat. Aya kasa kuti kodza marrapel. Aya dungula dilo nihi. Ai nyushene kwe. Ai nyushene kwe kama kwe.

0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Wanneer ons die brood eet,
3: Kimba mama bolo,
2: denk ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
3: Maar ek wil kan bietjie na kyk.
2: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
3: Man, om aan te gaan, dis ons goed. Laat ons eens zien.
2: Wanneer ons die wijn drink,
3: die man gebeur raad sien,
2: denk ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het.
3: Maar
2: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
3: Moek aan maandag weer, dat hy het lang kom, laat ons eens zien.

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, Nidatemika kwaTamska. Nikuye odamo okomanya obe koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komphe. Ta khuno hika hai. Kazu hika hai. Cha a. Pai para chahibe na dikhode keri a. Koma phe. Dala hika e mu. Tama hika ke. Cha we obe. De tsa u sa kite go be tama nna go toto nda dinga. To a. Moses tsara hi Egypt ka. Tu go tse hisa na gawe je te kie go be. Tama tenga wa ga yaka khomski. Moses a ki ya nu. Ya kheri nai. Moses mkoye. Moses tama i total. Niki. Kheri na kwa. Nen kwena te te ya kam ode kona ungwe Moses saki ya de nu tingade twika kwa tsaka kwa te kwa twa Moses mkilapra Moses manai kama nai ama te Moses ma lapra twa te kitsaka kwa ingu tsan tsuza te muanya na kwa ama te kitima kani ma tsan kara ana kwa tuka jauti tsa os watim ama Kanima atan ana khoe marto ate jirika sakya kwa mama te kwa kasa Moses manqai la pera ndo kwale ngaki toti nqanqa kasa Moses mkisi khari nae khana hi toti kyareka tomwa de temwa na be angaiki Moses mkia khari nae ti abe kwa dam kwa uto temi kwitu ya kha kwitu ya aki ya khari nae Moses mki Moses muwe mu hambe Te gaga na kyareka. Pasala munadin yenan 20. Nim kom ya nuweki amki ya kheri nahi awaga ntaga makungu gore tumuka. Temwa ko anguji. Okay, gaga na todi gwi drika kwe. Nako todi sika. Cham chani ma chanam. Cham ka ma trek ama. Cham koma ma cha hi guji de yo yo ka kha tsa chani ma chanam. Ada dinga. Kamu ende ho ang tawela amata. Tesi khiri nai awaga. Tesi khiri nai te koma dzi khiri kodzi anki. Kuta ho inceto dzi khiri. To tung ka to tinga. Na mibe akatsa kunga de te ya dawe. Tsa kuma kuma kuma tsa ha ga ntotana na sitere te awaga. Nga dawe dzi khiri te nga nga te ya tsaka dawe dzi khiri te nga. Na mibe akasi bere ga. Dzi khiri te na dawe. Tsa na mibe akakunga. Te khiri to anta. To a ka guri te kai kwen te kai kwen tama te ki khiri te awoga ti as mezer fik te ya guyo te ker ke kun te ker ke te kun le tama te ki khiri na kwen se ku khiri na khunu tsa hi sa ngad ko tsa hi no nge ki te kon kara ni to nta mu analisir ku adam ko mi analisir na tam mi yete ndau Ntatsa koro kukagwe, natatsa mua a kukagwe, natatsa kwa kukagwe, natatsa kwitu I kukagwa kuzi. Nenge hito temu, tini kaboya te kwete tangwe, tuwa mua a dao zikheri na akama. Moses, oka tingwe Moses makawe, oka tingwe, lapira, ta Moses makawe. Pasala muna tingena ntuenda kingai, ama tse himibe tsa mitse, kani mati, Ama khoma tangwe mat dikunguta miti twa hisa zikhandeta kanima kanqe unu
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga hendo temu tewa nga gimieko ndewa na ngiki yisesuma ntwa ara ita temusa ndewa na anga ya ntwa yisesuma ntwa la to akiri na abe kwe ntwa akube ankwa na to akwara ana akotei kani miyoka ni yisesiminye ikwa na a akwa na ikisi yisesuma ntwa la tenge ki ngabe aja kwa kwe kwa yisesuma ntwa la ana kwa in no khatwa musa khatwa ana kwa yisesi ari akwa akwa kiara in no yisesi akwa ane kwa haya ngayinu akwa akwa na kidure khatwa ane yen ya utoro kwa yisesuma ntwa la aja kwa huto kwa la kombe ni khatwa kwa tinsi kwa emka hari no khod leke kani kwa na aha ji and two down about three to your mind. To under what is his joy? Come screws him. Oh, who do I do him that in Karma? To come out for the Adam. He says, I get the way. Come screws him. Oh, me, Ferriski, that choker and. After the Tecomana, what day at Adam? Then let them Tecomana at Adam. That wouldn't let me young gods. Then let's our woe. He says, my Anabem coma. Maki herit that's a woe. Tonga kwa magheri Jesus magama aba kwana tsa khoma a go tsa a gwe Jesus nchita di kwe tsa tshubeta dokoma a tamsika tsa a de dawo ntsa dinta ka miende do Jesus ya gheri nei dawo tsa ka kara to a te ya gheri nei dawo Jesus mo nwe ngam kukwana ka ya nchita tshunye iteki to a te ka te ono te khere kwiri nchita ka I dawe, he says, Havana, Nicha, Chakara. Not one, eh? Tay, you go. Tell them yet, who can you catch out of the to come there, the lapra to Chakram, then the back. Lapra tea, Chat Orokung, Lapera, Muoko, Yisim, Yahirinaki, dawe, Yamako, Nicha Shama, Kota, Kumikwana. Nwe aki kum. Kheri na go oti kwe kwa na jaga. Kheri na go te go jao go e na e iti kwe kwa na ki. Kha ama jao jaga inde. Ma go to inde to di swere ma. To inde kara mu. Yise sa sa inja. Te ki kheri na idawa. Nwe ki ya kheri na ite. Mwese si mkisi kheri na ite. Ma mwese si kiye. Chani ma mwese si kiye no. Sa ama kwa kwa ite. Nem koma nuwa kure pasala muna tiye nuntu naki. Ma ama tuye, kani ma ama tuye nu, ama khabana ha kuwe nita. Tiye ye toka ma, kani ma cha kita ma cha aaro na takati. Akwa cha nye ha cha hita ha cha kri ore kwe. To mwoto, tiye la para ko om boro ngara tiye sa kani ma tiye kawo. Ta ma, boro ngara tiye, tiye tani. Na oro sa niko, ti koma te. To miye te ata kato yin kubeta. Ma oro sa niko, na, tiye la para ko nye oiki ya hunu, om boro ngara tiye, Oku ohe, on amku ohe, on nati ohe. Da maga, te angu zugati. Na orasa, orasa nko mu yu. Orasa nko mu. Na tamburu nga zi, anta beri. Da o kheri na wangu mchakwe yungu ti. Isa zi ti amku. Akola ku tamburu. Kwe mburu nga anasa, doti, tregu, kiankwa, mako mburu nga te khoti. Ti khonkum. Nga eka ti mube, ti khonkum, ti usaf. Khasusan khamende to kene manja te shama khoy kyar ki go to che ga kumo kyar ti e ti kama de ma te kumo kyar to ta ti mot kyar grad to te ku sitai ta te kher ta te kyar san ya no khawana te ku no te sitai tin te ku te ba yise sin za sa da os ko te ku ta indo te chom e pita m kene manako na onse father te yoga ha Wat in de hemel is, laat die naam geheilig worden, laat die koninkrijk komen, laat die wel geschied. Zoals in de hemel, net zo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen als vergeven, alleen ons niet verzoeken niet. Maar verlos ons van die boze, want dan die behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kanu dinga de kwa kuye cha moja mcha jam kinyima mwe go kanye kuiba
Kane zao de guanam ku. Kaneman damiye. Tao ha omboronga. Ha kanem ki kras and a good. Tapa, nimua ka ramua downs a canematia sama. Joabe, mizagati de hiria. The mutu nas the lifted, the head at the miago. Toa is a stairs cruiser gram oma kawe antriha. Tamate muni. Ya. Ago de de cosa na juanu. Mantamia, Hamataka, and Hamatuikus and Kum. Tadam, Hadam Boronga, Hamkira Kras and Aku. Hadogunu, Hamataka Kum, Akogu. Akwa and Linda get guns at Yohannes, Yen Yohannes Yen first near her. Mar as ons on Sundas Belay, he has her throne a verderger. He vergeve ons on Sundas and reinach ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie. Gesondigheid nie, maak ons om tot alleenaar en sy woord nie in ons te ahoja te moe. Nie keritja. O korosan o e, die kerem de kune ki ga amiede. O korosan amudinu, ga den borunga, twee kawaka, toon kawako, ga kerem ki karano, kerem ga kwarana mawa. Tamakamuti yo, Nin here de Kwanaka, Nidata here de Kanemata and Boronga, Takaban Boronga, Tate Ogo Ataka. Amen. Tingate Kanem Quetoe, take a canem quet at this and a good Tecamano, take canem Twasiva, canem Toto Tika, take at the way Quay Carata, Tamarai into the caricature. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan de rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een heilige geest, ek glo in een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige leven. Ga dat het. Dank je, Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleendheid om u te kom aanbid. Heer, dan bid ek die mensen wat nog nie geleendheid het nie. Heer, ons allemaal is u skepsel. Help om ons een dag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Amen. Wat gaan nou? Daar hoe nou? Tenk aaka, kore kona, gaan nou? Ja, oor dat wat tegik gaan.

0: koördineerder van vanjaar se erfenisgeleentheid was meneer Aboud Ali, die voorsitter van die sektor E gemeenskapspolisieringsforum.
1: Thank you for giving me a chance. My name is Aboud Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relations Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platforming peoples, I love them from bottom of my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together, because people say no, they don't sit together. But we made it, we saw it, everyone saw it. They was very happy, and then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
0: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokkertoernooi te verenig.
1: Thanks for everyone who really appreciate them giving us the opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
0: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor E Polisieringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
2: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die Community Police Forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in, sektor E. Benjamin, die voorsitter, en ek as die administrateerder, ons waardeer alles wat gebeur het vandag. So ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die Community Police Forum. Laat ons gaan kyk die violence en alles wat gebeur in Platfontein wat negatief is. Laat ons gaan kyk hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Jy weet, ons is mense, ons kan nie alles kan hanteer nie, maar as die gemeenskap kan kom en die Police Community Forum kan kom, die politie self, dan kan ons wel een beter toekomst krijgen voor de gemeenschap in Platfontein. En dan, laatstens wil ik zeggen, dankie voor de gemeenschap wat uitgekomen het. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer dit bij je. Dankie.
0: Hoofman John Matamo van die Kwe gemeenschap het sy dankbaarheid uitgesprek teenoor die bestuur van die Kimberley politiestasie en die gemeenskap polisieringsforum, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betoon het deur hoofman staf te aan hom en die kroon hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
3: Die toon bambara gawat, tamatia ta ken kawat in ee te ya tanguye te namuna koroko. Agnuka hoa kwa naga temuti ya kukenka ya kupolisi na te ikahinya ako itamati kenka wadi ako itamati ngui ito platantene tem anyang kaima kimbiri kayatana tiyo mkwa angu ya kawati ntika matangara kiyan prate kwa na yata ayse na yifrima na yata khanyaki angka tungui ito mkwa matika matikyan kuma ato tuyo mkwa hinko temi kama ngotoro akwala
0: Hoofman Matamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem.
3: Ngwahe gana cham o cham bikharata hoetje thom kala ko chamke. Mara ko ye cham komata we mara ak ye cham dangete. Platon tin sin ayang a cham cham ti cham. Anga se cham inangu yete en ti ga hayde ku tsaba yagwe. Anga an ku tsa an Anguti siya tamaha. Angu cham Japao, Nuti, Junita, cham kuna Amanda, kukuna cham keu, kucham guteke na kukuna ngukeu, kucham guteka, angkara miya teta ya kara iya.
0: Die eindstrijd van die sokkertoernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die strijd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrichter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
4: Nee, ja, Cosmos. Kwetwa akweke ketako kwenye kupeta shashaka akata wako kweki ya kweke kewe. Dingye ukweshe kekin karaka. Eya hati nyama kwa nga kwa itona menma ya mjenbere ni kopi ya kedi. Di fire ntuna sitema hinshe na goe kedi ya kopi boran. Shomboran kwa kano cha wina. Shomboche. okouchi kona chem kouchi ratimgama
0: terwyl die son oor Platfontein gesak het, het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur en van die San mense te omarm. Ek is Marits Berego vir SAIK nuus op Platfontein.
5: President Cyril Ramaphosa gya ukuita giga tuaka ta ngolinga gya ukuinga wa kanga o regering gigani kona giga wa tosa kwika nkwa giti nga giti dihingi ngalingu giga ka onsa simani gya wa hanga ka chunga hum Ramaphosa ngankia ukuika o kataya ngigi gya kwa giga tuwa ngangi ngolingu giga namka ngi kwa wanga ngaga ki utuwa rungi klin karua Tak kau kan kita cuan kita enam kira enam kaka ehe aci ka ehe aci kua he game muka kang ha o pangkat e kang he o he cik kua game tu makuin dan yang kerusa ahanam kim
6: Presiden de Masarol Ramaphosa ngati hama iete aki kuna a wa ejise ayo wati kuna se tekai kusha no Regering na ina mungkutak mungu matinu nyingek amgi kuji anji tesan beda Ramaphosa amat o maangu kuli si u si u ring amat e si u namu si au syuring kita tingi kleng karuaka setiap oru timam no namu hangu kuli si u kungu tingi aki tedi tuan di musobo di ori ama am musobo di am no kum kaya mungkutiko ko karate ai ko tania krause bori ai karata nuswe tim
7: kleurvolle tradisionele drag musiek en danse het die toon aangegee duisende mense het byeengekom om die uiteenlopende kulture en tradisies wat Suid-Afrika se lewende erfenis vorm te vier Die geleentheid is aanvanklik vir KwaZulu-Natal beplan, voordat dit op kort kennisgewing na die Weskaap verskuif is. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het die Oudtshoorn munisipaliteit geloof vir die suksesvolle aanbieding van 'n onvergeetlike geleentheid, ondanks die kort kennisgewing.
8: And I want to congratulate the leadership of Oudtshoorn. When they heard, they jumped for joy and they said, what do we need to do? The Department of Sport, Arts and Culture possesses people that have the skill to pull off any event. And look at this event today. Expect, we are all dressed very nicely. People are happy. Our president is going to address the nation today. We're excited.
7: President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die streekse kooi en san erfenis. Hy sê die gebied verbind Suid-Afrikaners met 'n menslike verhaal wat duisende jare terugstrek.
9: Just outside Oudtshoorn, you find some of the oldest and the rarest ancient koi and san rock paintings, connecting us to a human story that was written thousands of years before our nation was born, before South Africa became the nation state that it is. And we pay tribute to our koi and san ancestors.
7: In sy toespraak het die president ook die plaag van geslagsgebaseerde geweld in die land aangespreek en gesê vroue verdien om veilig te wees. 'N Minuut van stilte is gehou ter nagedagtenis aan diegene wat weens geslagsgebaseerde geweld vermoor is. Daar is spesifiek klem gelê op die onlangse moorde in Ekurhuleni in Gauteng. Hy het gesê die regering sal binnekort 'n aankondiging hieroor maak.
9: Today, however, let us make a simple declaration that violence against women will not be part of the inheritance we leave to the next generation of South Africans. That enough is enough, and we must bring gender-based violence to an end as South Africans working together.
7: Feesgangers het ook besin oor wat die dag vir hulle beteken.
10: Dit beteken baie vir my, want dit vat ons terug van waar ons vandaan kom en dat laat ons dink waar uit ons kom. So dit beteken nog ons baie.
11: Vir myself, ek hou van om te weet waar vanaan ek kom. En am mens moet nooit vergeet waar vanaan jy kom.
7: Verskillende kulture, verskillende tradisies, maar een gedeelde erfenis is in die hart van die Klein Karoo gevier. Ek is Tanya Krause op Oudtshoorn in die Weskaap.

0: Hallo, een keer 57 KXKFM, de moeilijke term, je weet het dan niet, een heel leuke man zullen zien. Dat ik ga een heel uitkom kan, die moet komen kan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die moet mee gaan, die
1: Tamme exka o yeneko 58 minute si karwa tamme ngate tawana ya te khirisha jawsum e siwe en e di mam bori janji kam tinta kiyete ti trasul ka tembo tawano biung askis ajelita mohongo tam tamme tibie kam ki tawano tibie iri kwedam bori e te kom sa nyem